Als Josef 17 jaar oud weer, deed hij met zijn breider taub dat feiheiden. Hij schaft met Bielha en ziel bij ihre Sehns. Dan klagt Josef te zijn vader over zijn breider. Jakob gleicht Josef Dala aus irgendest einen van zijn kinder, wils Josef klein weer, als Jakob al aller geworden weer. En Jakob mögt Josef einen schmocken rock. Als zijn breider sagen, dat de vader am beter gleicht als aan, stiert an dort, en ze konnen nicht mehr freundlich zu am reden. Nu neemt zich dort so ram, dat Josef einen Traum hat, en dort hij zijn breider den vertaald. De Traum mögt de breider noch hassel ja. Hij zegt, horchte mol na meinen Traum. Wie brachten alle Gorven taub op een Fleck. En rood so met einmal recht meine Gorv zich steil an, en jene keimen ram dei, en knijden zich ver meine Gorv. En zijn breider zeden, meist du, dat du ewa ons regieren wascht? Meist du, du wasch Macht ewa ons haben? Als hij aan deze droom vertaald, werden de breider nog hassel ja. En Josef had nog einen droom, en vertaald zijn breider den. Hij zegt, horchte mal, ik heb nog weiter gedroomd. Ditmal schneiden zich de zon en de moon en alf stierens voor mij. Als hij zijn vader en zijn breider den droom vertaald, schol zijn vader amen zegt, wat is dit voor een droom? Zullen ik en die mutter en die breider ons werkelijk voor die, wat op ihr knijen? En zijn breider waren am aufgänstig, aber zijn vader behielt het alle. Josef zijn breider waren aan de jähen van Sichem gegonen, met ihren vader zijn herden. En Jakob zeide Josef, die breider zijn met dat vij naar Sichem gegonen. Kom, ik wil haben die zoals doorgaan gonen. En hij zeid, ik zie reid. En Jakob zeid, dan go en zij of alles goed jet met aan en met de herden, en kom treg en zij mij dat. En hij ging van Hebron toel en kwam naar Sichem. Een man trof aan, als hij door op een opene stap ram ging, en hij vroeg aan, nu wat zeekst u? En hij zei, ik zeek mijn breider, kost u mij vielleicht zaaien, wo zij er feiheiden? En de man zei, die zijn wieder gegonen van hier, ik hier aan zaaien, zij willen nu dood aan gonen. En Josef ging aan hing heran en funk aan bij Dothan. Ob als hij nog een eind of vier, zagen zij dat hij kwam, en zij bereden zich aan dood te maken. En zij zeiden einer tom anderen, hier komt ons dreimer, horchte mal, wel we aan dood slonen en aan eine van de zistrenen schmieten. Thuis zei wie, dat een wille tier am abgefreten haft. Dan wou wie seinen, wat van zijn dreim waren wordt. Ob als Roben den Plon hier, proeft hij Josef zijn leven te raden en zeed, wel we hem ober nicht dood maken. En hij zeed, wel we nicht een mens dood maken, wel we hem hier in de wildnis en een zister schmieten, ober dood hem nus andert aan. Ruben wil hem zo dat leven raden en hem treg nu eren voder brengen. En als Josef nu zijn breider kwam, nemen zij hem zijn rok af, den besonders schmucken rok, den hij brokt, en zij nemen en schmeiten hem in een zister. De zister wie dreig, door wie kein water door bennen. Dan zaden de breider zich dool te eten. Ober als zij abkikten, zagen zij een groep van Ismaeliten op kameilen, die van Gilead kwamen. Die vierden, dieren, scheinrekende kein en baust, op ihre kameilen naar Egypten. En Juda zeide zijn breider, wat wird ons dat helpen, wann wir onzen broeder dood maken? Wie brachten door met bloos marktschuld op ons? Wel we am leiwe aan de Ismaeliten verkijpen, wel we am nuscht aandonen, hij is je ons eene broeder, en zijn breider horchten nu am. En wat handelsmanen, Ismaeliten van Midian, kijmen door voorbij, en Josef zijn breider hoven Josef uit het zister uit, en verkoften am aan de Ismaeliten voor 20 zilverstekken. En die nemen Josef nu Egypten. Als Ruben treeg nu de zister jink en zag, dat Josef nicht door weer, Möck am dort so trurig, so dat hij zijn kleider tweereit. Hij ging treg naar zijn breider en zeed, de jong is waag, wat zal ik bloos staunen? En zij nemen Josef zijn rok en dokten den en wat bloot van een kaas, die zij geslacht hadden. En zij nemen den schmakken rok naar eren voder en zeden, wie hebben dit gevangen? Bezij die den en zij of dat dienen zeen zijn es. En hij zag dat dit de rok weer en hij zeed, dit is mijn zeen zijn rok, die moet van een wille tier verfreten zijn. Josef, mijn zeen, is zeker verreten worden. Dan verrijdt Jakob zijn kleider en

Na asta eva de mia strakt. De wat met borgers en feilen schreiten, zaden arm en je voor, de schouten nit oja no arm, ober zin borgen jef nich no, en zine orms blijven stork, met de help van Jakob zinen storken Gott, met de help van dem hoord, de Israel schots jeft. Dien voder zin Gott wat die halpen, de wat alle machthaft wat die zenen, met zenungen vom himmel bova die, met zenungen van deip ene ied, met zenungen van gesunde Kenya. Dien voder zine zenungen sind grata aus de frucht van de ewige boy en aus de zenungen van de zeier ole boy. De worden op Josef zinen kop zennen en op hem stieren van dem, de apot gesaat wie van zine breider. Benjamin is ein rietender wolf, de am morgen zin raub fraat en am ovend dat Eva bliefsel wiederjeft. Dit zijn de 12 stammen Israel, en dit is de zeien met wonen er voder einen jiedren zinen besonderen zeien jeuf. En Jakob bestalt on an, wann ik nu storven wo, dan begroft mi met mine voders en de heil op de stab, de van dem Hethiter Ephron gekauft wier. En de heil op dat Fleck bij Machpella, oosten van Mamre en Kanaan. Dort haft je Abraham aller Taub van dem Hethiter Ephron gekauft, aus ein Grofhof. Du haben ze Abraham en zine frü Sarah begroft, en du haben ze Isaac en zine frü Rebecca begroft, en du begroft ek Lea. De stapende heil wat du as, wieren van de Hethiter gekauft. Als Jakob uitgereed had, leed hij zich dool en starf. Zo wie dat als heil nu zine vervoerders jeng. En Josef brug bij zine voordertoop en hielden kostam. En Josef bestalt aan zine deiner, die de doodes bezorgden, dat zij zine voorder zullen reidmaken ten begroven. Zo als zij dat houden, die dat 40 dag am reid te maken ten begroven. De Egypter truert een 70 dag voor am. Als zij de jeweinige dag getruert hadden, zegt Josef te dem Kernig zijn rood. Bitschein, zegt dem Kernig, mijn voder bestaalt, on mij euer gestarf, dat ik am soll en Kanaan begroven en de heil, der hij door zelfs regemaakt had. Nu bed ik, lood mij, bitschein, de reis maken en mijn voder door begroven. Dan kom ik ook treg. En de Kernig zegt, go en begroof dienen voder, zo als hij die moog met een eid verspreken. En Josef moog zich op hem waag, om zijn voder en Kanaan te begroven. En al dem Kernig zijn deiner en ongestalde manen en de hoofdstad en de provinsen voeren met. En Josef zijn deiner en breider en Jakob zijn familie voeren ook. Bloos ere kenja en ere schoop en vij blijven en goschen. En een heerd van ritter en krijgswagens voeren ook. Dat geeft een zeer grote band. Als zij dan aan Jan ziet van Jordan, beatat wat de steed ten draaschen kiemen, hielden zij door aan en truurden voor 7 dag. Zij waren zeer truurig en hielden luid. En als de Kanaaniter zagen, wo zij op de steed ten draaschen beatat truurden, zeden zij, de Egypte hebben een zeer grote truur vast. Dan wordt de steed Egypte truur genaamd. Jakob zijn zeens deiden wat er voor de bestaald had. Zijne zeens nemen am nu Kanaan en begroofden am bij Machpella en de heil, wat du op de stab is, oosten van Mamre. Die had Abraham van dem Hethiter Ephron gekauft, dat het zijne weer voor een grofhof. En als hij zijn voder begroofd had, reist Jozef taub met zijne breider en al die wat met aangereisd waren, trek nu Egypten. Nodem dat er voder gestorven weer, zeden Jozef zijne breider onder zich. Vielleicht wat Josef nu zien in oja op ons uitduiven en ons bestroffen voor dat beise wat wie am ongedonen hebben. Dan schekten ze een noorrecht naar Josef en zeden, ons voder bestaald, oja hij starf, dat wie die zaaien zullen, voor Jef, bitschein, diene breider, voor er evertreden in zin jeen die. Doorween komen we nu en vragen, dat die ons, die wie dienen voder zien Gott deinen, onze zin verjeven wurscht. En Josef hield, als hij dat hield. En zijne breider kiemen nu aan en knijden zich met ere kaap, wat op ieder ver aan en zeden, kijk je mal, wie geven ons haan als dienes kloven. Ober Josef zei to aan, engst je niet zo. Zie ik en God zijne steed, je moet aan een wijzen ploon jeen mij, ober God had een gouden ploon voor mij, dat vele zullen om leven je houden, zoals dat vandaag is. Engst je niet langer. Ik wou junt en junne kenja jeven, dat je leven kennen. Zo treist en verzekert hij aan.
En Josef woont in Egypte met zijn vader zijn